elle woont stem op Ik vind het ken, voor hem ze weten, we ooit hem gassim niet. Op kulli nazra, shaifara, makhala.